politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: It's a new day.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Russia.

te sientes.

0: curse you or say things to hurt you, 'cause you just don't love me no more. Did you think I... In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Het komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Het komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdij, met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Goedemorgen, het is alweer 1 juni. De maand juni zijn we alweer aanbeland. Dat wordt een hele mooie muzikale maand. Deze maand hebben we namelijk heel veel specials. We beginnen vandaag met Jammer Jacques. Maar ook volgende week hebben we een special. Dan staat Prins centraal. Die hadden we eigenlijk al eerder gepland, maar door omstandigheden werd dat wat later. En dat is dan volgende week. En die week daarop, dan heeft Nederland op de zondagavond net gespeeld op 14 juni. Dan begint het WK voetbal voor Nederland echt te leven. En dan hebben we op 15 juni een special met allemaal WK-nummers. Dan hopen we dat de hype ook in Nederland en hier in de lokale omgeving ook tot uiting komt. En daar willen we als RTV natuurlijk graag een steentje aan bijdragen. Maar zoals gezegd, vandaag geen top 40. Wel de lokale concertagenda. Vandaag staat Jean-Michel Jarre centraal. En Jean-Michel Jarre, wie is dat, zullen heel veel mensen misschien wel denken. Nou, dat is een Franse componist en muzikant, gespecialiseerd in het maken van elektronische muziek met behulp van synthesizers. Hij wordt gezien als een van de pioniers van het genre, samen met andere artiesten zoals Tangerine Dream, Vangelis, Kraftwerk, Klaus Schulze, Larry Fast, Kitaro en Isao Tomita. Hij is inmiddels 77 en ik kan een heel lang verhaal gaan houden over Jean-Michel Jarre, maar ik denk dat zijn eerste single, want we gaan al zijn singles draaien die in Nederland zijn uitgekomen. Maar als ik gewoon zijn eerste single draai, dan weet iedereen wel wie Jean-Michel Jarre is.

Ja, dat was de eerste single van Jean-Michel Jarre. Die kwam in 1977 uit en bereikte de nummer 4 positie in de top 40. Zoals ik zei, vandaag een Jean-Michel Jarre special. Ik ga al zijn singles draaien, dat zijn er eigenlijk maar 7... in zijn lange carrière, want hij maakt nog steeds platen. Alleen ze worden kennelijk toch steeds minder populair qua singles. Het zijn ook meer albums waar je van moet genieten. En we gaan de favoriete muziek van Jean-Michel Jarre draaien. En dat is een hele ruime keuze die hij heeft. Het is wat dat betreft een echte muziekcarnivoor. Hij lust bijna alles. Maar wat hij zeker heel mooi vindt, en dat is een groep die eigenlijk ook een mede-pionier is van de synthesizer-muziek. Dat is Kraftwerk. Dat is een van zijn favorieten. En zijn favorieten zijn, ik heb heel wat lijstjes gezien met favorieten. En daar heb ik een heel mooi lijstje uiteindelijk uit gedestilleerd die we vandaag gaan beluisteren. En dan beginnen we met Kraftwerk met Metropolis.

Kraftwerk met Metropolis. Kraftwerk, de groep uit Düsseldorf, Duitsland. Ze maakten slechts 8 albums, maar zijn ook eigenlijk mateloos populair. Want al hun concerten die ze geven zijn gewoon uitverkocht. Maar nieuwe platen, dat is al wel heel lang geleden dat ze een nieuwe plaat hebben uitgebracht. Volgens mij was de laatste Tour de France. En dat is, nou, ik denk wel meer dan 25 jaar geleden. Ik heb geen idee, maar heel lang geleden. Maar als je ze live wil zien, ze zijn volgende week donderdag in Eindhoven te bewonderen. 8 albums er slechts van Kraftwerk. Jean-Michel Jarre, die heeft er maar liefst 22 gemaakt. Als ik zijn live albums even niet meereken. 22 unieke muzikale documenten. En zijn tweede LP, Equinox, dat is mijn persoonlijke favoriet. Dat vind ik de mooiste. En daar komt de volgende single vanaf, dat is Equinox 5. En die kwam uit in 1979 en bereikte de 4e, de 13e plek in de Nederlandse top 40. Zijn tweede hitsingle dus.

De tweede single in Nederland van Jelme Jarjara, waar wat meer tempo in zit. Equinox 5 was dat. En je moet niet denken, na 20 minuten, we krijgen vandaag alleen maar elektronische muziek te horen. Nee, echt niet. Want we gaan ook de favoriete nummers van Jelme Jarjara draaien. En daar zit natuurlijk wel heel veel elektronische muziek bij. Hè? Want we begonnen natuurlijk al met Kraftwerk als een van zijn favorieten. Maar hij is geboren in 1948 en dat betekent dat hij de 60s heeft meegemaakt. En welke band was er groot in de 60s? Dat was natuurlijk The Who.

Ja, dat was Magnetic Fields 2, een plaat uit 1981. En dat was dus de derde single van Jean-Michel Jarre in Nederland. En die plaat stond maar 3 weken in de top 40. En de hoogste plaats was nummertje 34. Dus je ziet al wel van 4 naar 13 tot 34. En dat was eigenlijk zijn laatste grote hitnotering in Nederland. Verder met een favoriet van Jean-Michel Jarre. En dan hebben we het over Bowie, die ook behoorlijk kan experimenteren. Want de volgende is er eentje van het album Heroes van Bowie. En daarvoor maakte die Low, oftewel zijn Berlijnse periode, met bijzondere instrumentale muziek. Maar we gaan geen instrumentaaltje draaien, want uiteindelijk koos Jean Sejar voor Heroes. Wat we wel gaan doen, is de lange albumversie draaien.

Lekkere lange uitvoering van Heroes, een nummer van David Bowie en Brian Eno. Brian Eno die hoor je ook op synthesizers en keyboards. Maar er zit ook een hele lekkere bas in eigenlijk. Toen ik was even goed aan het luisteren en denk, nou, die George Murray, die heeft wel een lekker bas, een hele mooie glijdende bas, hoorden we. Maar natuurlijk staat in dit nummer de gitaar centraal. En de gitaristen op dit nummer waren Carlos Olamar en Robert Fripp on lead guitar. 20 jaar na Oxygen, zijn eerste grote album van Jean Major, bracht hij deel 2 uit. En dat werd zijn 4e single, Oxygen 8.

Coldplay, The Scientist. Echt een nummer waarbij je automatisch bijna gaat meezingen. Dat is toch wel de kracht van Coldplay. Bij Jean-Marc Jarre is meezingen, denk ik, heel erg lastig. Want zijn meeste nummers zijn allemaal instrumentale nummers. En inmiddels zijn we bij de volgende single van Jean-Marc Jarre uitgekomen. En dat is er ook eentje van de plaat Oxygen, zijn tweede Oxygen-plaat uit 1997. De eerste kwam in 1997 uit. En 20 jaar later bracht hij in 1997 Oxygen uit. En daar kwamen twee singles vanaf. Nummertje 8 hoorde je al, maar nummertje 10... die bereikte ook slechts de tipparade. Maar het nummer is er niet minder om. Oxygen 10.

Jean-Michel met Oxygen 10. Zoals ik al zei, Jean-Michel, geboren in 1948. Dus hij heeft alle James Bond films, want die begonnen in 1962 met Sean Connery. Heeft hij allemaal kunnen zien? En hij zal er ongetwijfeld ook wel een fan van zijn. En uiteindelijk heeft hij ook op zijn voorkeurslijstje van muzikale voorkeuren de Wings staan. Paul McCartney en zijn band. En toen was het geen Sean Connery meer die de hoofdrol speelde, maar toen hadden we te maken met Roger Moore, Live and Let Die.

Actie en spektakel, daar staat James Bond garant voor. Het is nog altijd wachten op de nieuwe James Bond. Wie gaat de nieuwe James Bond worden? Dat is nog de grote vraag. We gaan verder met de zesde single van Jean Jaurès. En die is afkomstig van het album Metamorphoses. Een album uit het jaar 2000. Dat was ook het jaar waarin hij het Millennium Concert gaf. Want ja, het jaar 2000 was natuurlijk qua computers, het getalletje 2000 van 1999 naar 2000, dat was wel een bijzonder jaar, was dat. Waarin er werd verwacht dat er heel veel fout zou gaan, maar dat viel allemaal mee, de Millennium Bug. En in dat jaar had hij een heel groot concert in Egypte. Want Jean Jaurès staat ook bekend om zijn grote visuele spektakels in de buitenlucht. Zelavi. Zijn zesde single.

0: J'aime, j'agère, c'est la vie. Ja, je hoort wel, het gaat van synthesizer muziek naar dance music. En komende donderdag in de tweesprong van 8 tot 9 uur 's avonds de 70s met onder andere de Simple Minds. En 16 jaar geleden stond Esmee Denters in de hitlijsten. En wie kent Sandy Tom nog? Als je daar graag een antwoord op wil hebben en graag van de muziek van de Simple Minds wil genieten, luister dan aanstaande donderdag het programma van Vree Nieuwenhuis hier bij RTV 794. De tweesprong aanstaande donderdag van 8 tot 9 uur 's avonds. En ik zou zeggen, tot het tweede uur. Dan gaan we verder met deze Jaume Zeljaar special.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
3: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
2: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging, maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
2: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.
1: We beginnen met een klassieke live track. En natuurlijk is dat er vandaag eentje van Jean-Michel Jarre.

Oxygen 19 live. En dat was ter gelegenheid van Versailles 400 jaar. Daar mocht Jean-Michel Jarre optreden daar. Want Jean-Michel Jarre staat bekend om zijn grote spektakelshows. Hij trad lop bij de Sphinxen, maar ook Houston. De lanceringen naar de maan. Want hij kreeg het ook voor elkaar om een saxofoonsolo vanuit de ruimte op te nemen en die op plaat te zetten. En hij was een van de eerste westerse artiesten die in China mocht optreden. En daar hebben we het live album Concerts of China aan te danken. Maar we gaan nu verder met het vaste onderdeel wat we elke week hebben. De lokale concertagenda. Wat is er in deze omgeving allemaal aan live muziek te beleven? De concertagenda van 1 juni tot en met 7 juni. We beginnen in Zwolle Hedon. Dinsdag 2 juni, Blues World Café. Daar kun je gratis naatoe en hou je van bluesmuziek, waarin de harmonica een grote rol speelt. Dan kun je genieten van Blue Sox. Op 4 juni is er een mini-festival. De nodige gitaar, punk en rockbands zijn dan daar te horen. Onder de noemer Disco to 11. Met onder andere Bleedroot Supermarket en de Earworms. Een dagje later, op 5 juni, kun je genieten van hip-hop en rap. Hij heeft de Ziggo Dome al eens een keer uitverkocht, maar nu gaat hij op een kleinere clubtour. En dan hebben we het over Jonna Fraser. En op 6 juni kun je genieten van hardrockmuziek op een eigenwijze manier. Namelijk door een blaasorkest, de Blaas of Glory. Dat is echt een heel leuk, gezellig festijn. Ik heb ze wel eens vaak gezien op festivals en dan lopen ze daar gewoon lekker rond en dan spelen ze allerlei leuke hardrocknummers op trompet, trom en trombone en nog veel meer. Dat is er deze week in Zwolle in Hedon. Dan in de Spiegel. Daar had ik eigenlijk wel graag heen gewild. Op 7 juni kun je daar genieten van Donna's Hutstaff. En ja, Donna's Hutstaff, dat is de winnaar van de Battle of the Tribute Bands van dit jaar. En die is op tournee. Dan gaan we verder naar Apeldoorn, de Gigant. Op 6 juni kun je genieten van indie muziek en hardcore punk. De Eyesores en Muff. Die treden daar op. En op 7 juni in het muziekcafé, om 4:15 is dat altijd. Hou je een beetje van jazzmuziek, dan moet je daar naartoe gaan. Want dan kun je genieten van Judith Yiscoat Trio. Het is een kleine concertagenda deze week eigenlijk. Als ik dat zo nu even overzie. Je begint dan toch al te merken dat de festivals het een beetje gaan overnemen in de live muziek. Want we gaan nu al verder naar het Burgerweeshuis in Deventer. Op 2 en 3 juni kun je genieten van Wende. En op 5 juni is er heel veel dansbare muziek in de tuin. Onder de noemer Jungle by Night. En op 6 juni, daar ga ik ook naartoe, de Fatal Flowers. Die hebben daar een klein mini-concert samen met Solex en de Orange Sky Line. Met als hoofdact de Fatal Flowers die, ja, laten we maar zo zeggen, een festivaltour hebben. Ze zijn weer bij elkaar. Nadat ze in 2019 een reunietour hadden, zijn ze nu denk ik zo'n beetje op 10 podia te zien in Nederland. Waaronder dus op 6 juni het Burgerweeshuis in de tuin daar. Hele mooie locatie. En voor de jongeren, 8 plus, is er een jeugdmusical in de Deventer Schouwburg op 6 en 7 juni. Onder de naam Grease. Dus dat is heerlijke, lekkere, vrolijke muziek. Voor de kleintjes. Ook dat is belangrijk. Nou, dat was de concertagenda al. Dan gaan we verder met
nog wat favorieten van Jean-Michel Jarre. We moeten nog één single van hem draaien. En daarna gaan we heel veel samenwerkingen van hem draaien. Want hij heeft met heel veel artiesten samen platen gemaakt. En die zijn terechtgekomen op twee albums van hem. En dat zijn de albums Electronica. Want uiteindelijk ja, ging hij toch een beetje van rustige synthesizerklanken naar de harde beats van de discotheken en de harde beats van de dancefestivals. Een man die ook groot is geworden door de muziekfestivals, dat is Jimi Hendrix. En ook dat is een van de favorieten van Jean-Michel Jarre. En we gaan nu luisteren naar Purple Haze.

Heerlijke rammelende muziek. Wat klinkt dat lekker in die luidsprekers hier. Jimi Hendrix met Purple Haze. Ja, hij heeft nodig festival op zijn kop gezet. Dat doet ook de volgende artiest. En dat is de 7e single van Jean Mujajar. En dat is een samenwerking met ja, de Nederlander. De bekendste Nederlandse DJ. En dat is Armin van Buuren. In 2015 maakten ze een single. Maar ook deze single werd geen grote hit voor Jean Mujajar, want hij bleef steken in de tipparade. We gaan lekker luisteren naar Stardust. MUZIEK

Queen, I Want to Break Free. De groep die in de jaren 70 op hun platen hadden staan. Dit album bevat geen synthesizers. Nou, uiteindelijk gingen ze dus toch overstag. Queen, I Want to Break Free. Geschreven door John Deacon, de bassist. En dit was de single remix. En die duurt eigenlijk langer dan de albumversie. Heel bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak. We gaan verder. En dan komen we naar een volgende favoriet van Jean-Michel Jarre. Wat dat betreft, hij houdt best wel van populaire muziek. En de volgende artiest nam dit album, het nummer Mysterious Ways, wat afkomstig is van het album Achtung Baby, Achtung. Ja, een beetje Duits, Duitse tongval. Dit album werd opgenomen in Berlijn. En we gaan lekker genieten van Mysterious Ways. En ook daar was volgens mij Brian Eno en Daniel Lanois bij betrokken. Heerlijk nummer, geniet!

Hoe dat? Ik had het juist. Het was geproduceerd door Brian Eno en Daniel Lanois. En over 2 weken hebben we een WK-special. Liedjes van André van Duin natuurlijk en van André Hazes. Dan staan de voetbalsongs centraal. De officiële WK-songs van de nodige WK's die er al geweest zijn. Italië, Frankrijk en veel meer. Jaume Jachard maakte ook een WK-lied. En dat was het WK-lied van Frankrijk natuurlijk. Rendezvous 1998.

De WK-song van Jean-Michel Jarre. En op 15 juni dus de WK-special met allerlei voetballiedjes. Ook liedjes die in de stadion heel populair zijn. Want op 14 juni hebben we dus de eerste wedstrijd Nederland tegen Japan. 20 juni moeten ze tegen Zweden. En 26 juni tegen Tunesië. Ja, wat dat betreft een hele aparte organisatie, de FIFA. Het WK-voetbal in 3 landen tegelijk. Amerika, Canada en Mexico. Ja, ze hebben wat dat betreft wel een beetje een status aparte. Want ik las zelfs dat er niet eens omzetbelasting over de WK-tickets gegeven mag worden. Dat zijn de eisen die de FIFA stelt. Ongelooflijk. Maar laten we ons daar zeker niet druk om maken. Laten we lekker genieten van hele mooie muziek. En we gaan verder met een favoriet van Jean-Michel Jarre. En dat is eigenlijk een hele logische keuze, want dat is Moby. Ook een van de pioniers van de dance en electro music. En dan hebben we het lekker over Porcelain. Go!

Moby met een speciale remix van Porcelain. Jean Messager heeft ook heel veel samenwerkingen gedaan met de nodige artiesten. En die kwamen terecht op Electronica 1 en Electronica 2. Twee albums met heel veel samenwerkingen. En een van de samenwerkingen was met de Engelse band The Pet Shop Boys. En dat nummer heb ik speciaal uitgekozen voor Vree Nieuwenhuis. Die een grote Pet Shop Boy fan is. En het nummer wat Jean Messager samen met de Pet Shop Boys maakte, was waarschijnlijk naar aanleiding van het referendum in de UK over het uittreden of het blijven in de EU. En de titel van dat nummer is geworden Break England. Break, ja, oftewel een muurtje.

Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Jeff Lynne is daar de hoofdrolspeler in. Dan gaan we verder met een track van natuurlijk Jean-Michel Jarre. En dan hebben we het over de plaat Electronica. Daar staan zoveel hele mooie samenwerkingen op. Onder andere met Lang Lang, dat is een Chinese pianist. John Carpenter, je weet wel, die maakt van die hele enge muziek. Massive Attack is een samenwerking mee. Armin van Buuren heb je al gehoord. Met Stardust, Laurie Anderson, Tangerine Dream. Zelfs een nummertje met Pete Townshend. En een nummertje met Moby. Een nummertje met Vince Clark van Yazoo. Maar uiteindelijk hebben gekozen voor een samenwerking met zijn Franse landgenoten. De groep Air. Close your eyes en ga dan maar lekker luisteren.

Jean-Michel Jarre samen met de Franse formatie R. En als je van Jean-Michel Jarre hoort, dan moet je zeker eens luisteren naar de albums van de formatie R. Ze hadden ook maar één klein hitje en dat was All I Need uit 1999. Maar verder hebben ze ook hele leuke andere singeltjes zoals Sexy Boy, Kelly Watch the Stars en Cherry Blossom Girl. Zeker een aanrader, de Franse band R. Verder met een persoonlijke favoriet van Jean-Michel Jarre. Ik dacht altijd dat het een nummer was van Roxy Music, maar dat is niet zo. Het origineel is van John Lennon en dan hebben we het over Jealous Guy.

kunnen we ook anders dan afsluiten met Oxygen. Dit was de Jaume Jaeger special. 40 jaar na de première van Oxygen bracht hij het derde Oxygen album uit. En daarvan hoor je de laatste track, Oxygen 20. Tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: 1977, Jeff Lynne's Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
0: Kijk, de kop is er weer af met een prachtplaat. Dit zijn toch nummers waarvan je zegt van ja, dat zijn de klassiekers onder de popmuziek. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky 1977, Jeff Lynne natuurlijk. Werd gecoverd door helemaal andere mensen nog, maar dit is dan toch wel het origineel van het album Out of the Blue. En dat zijn we een beetje eigenlijk wel vandaag, Out of the Blue. Ja, het is vandaag tweede Pinksterdag 2023, dames en heren. 29 mei 2023 op deze maandag, oftewel tweede Pinksterdag. Maar ja, als je dan woensdag terugluistert op RTV 794... Ja, dan zijn we alweer een paar dagen verder natuurlijk, want dan is het woensdag. En waar zitten we dan precies te zijn? Ja, dan is het 31ste, de laatste van de maand, 31 mei 2023. En luister je dit ook nog eens een keer, omdat we geen tijd hebben, misschien op 2 juni, dan zijn we bijna een week verder. Dus op de vrijdag. Welkom bij 100% Vinyl Martinburgers. Ondergetekende is bij tot de klok van 11 uur. En dat betekent heel veel vinyl. Daar begon natuurlijk ook mee, maar... Ik heb ook de platenbeurs zeggen. Het is een mooie platendag vandaag ook, hè? In Apeldoorn. Ja, de langste platenbeurs van Nederland. De LPNL. De langste platenbeurs van Nederland. Ja, ja. Daar zijn we misschien ook wel een beetje te vinden, zeg maar. Op locatie. Maar nou, ja, tot 11 uur is het in ieder geval op Voorst Veluwezaal met 100% vinyl zoals je van ons gewend bent. Met de vaste onderwerpen. Het Sinatra-moment komt eraan. We hebben de beursagenda voor je. En natuurlijk heel veel muziek en heel veel LP's deze keer. Dat is een beetje een soort rare traditie eigenlijk, dat we met de feestdagen altijd toch weer iets bijzonders doen. En deze keer zijn het heel veel albumtracks, zoals dat heet. Hier is Paolo Conte. Ooit zei iemand tegen mij, ik vind die man niet zo leuk. Hij praat zoveel terwijl hij zingt. Ja, dat werd later rap. Is dit toch wel veel mooier natuurlijk. Dit is het nummer, niet van waar hij bekend mee werd, het nummer Max, maar wel van het prachtige album. Collisionen. Ja, het zat er echt bij. Hier is Paolo Conte bij 100% Vinyl. Hele goeiemorgen. Blijf lekker luisteren tot de klok van 11 uur.

One of These Nights 1975, de zomer van 1975. Piekpositie nummer 7 en natuurlijk de Eagles, wereldwijd bekend. En die draaiden wij hier bij 100% vinyl. Wat hebben we nog meer voor je eigenlijk? Nou ja, ik ga nog een track draaien van het album. Lion Eye staat ook op hetzelfde album. Het nummer is natuurlijk van twee kanten bekend. Er staan twee grote hits op. En die gaan we alle twee draaien. Ja, daar zijn de Eagles dan toch wat te leuk voor. En nu we toch de album in onze handen hebben, op deze tweede Pinksterdag 2023, is het toch waardig om dat ook te doen. Dus we gaan het album even omdraaien en dan hebben we eigenlijk de twee voor de prijs van één. Ja, dat was dan vroeger eigenlijk als je een soort twee A-kantjes had. Maar het album draaien wij te plekken eventjes om en dan zetten we de naald weer netjes op de plaat. En dan de volgende zal ook zeker niet te versmaden zijn. Wat hebben we nog meer voor je zo meteen? Nou, het is alweer 8:15 geweest op voor het Veluwe Zoom. En op woensdag is ook bij RTW 794. Straks komt Boston, heb ik nog hier klaar liggen, Randy Newman. Het zijn de betere albums, dames en heren, die we uitgezocht hebben en op een rijtje gezet hebben. En voor jou mogen draaien hier op deze toch wel mooie, op deze mooie Pinksterdag. Ja, dat kan ik toch wel maken zo. De Eagles heb ik omgedraaid, Lion Eyes ligt op draaitafel en daar gaan we naar luisteren. Hier bij 100% vinyl draaien we echt wel de grote klassiekers vandaag hoor, want het is toch een beetje een feestdag. Toch? Ja.

Regio. Jouw muziek. Jouw muziek. Voorste Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ik vind dat dat toch wel heel erg lekker, hoor. Boston, alleen de hoes al is natuurlijk niet te versmaden. Boston, en ja, dat gaat gewoon door. Het is de album, er zit gelijk een ander nummer achter. Maar dat gaan we dan niet draaien. Want ja, dat is eigenlijk zou het wel kunnen, The Journey. Dat is ook wel grappig om te horen. Het draait een beetje door elkaar nu. Bijzonder, want ze hadden een aantal grote hits. Amanda, Don't Look Back, hoorde je net. En More Than a Feeling. En Move Your Body niet. Het was allemaal van Boston uit 1976 en 1978. Ja, dat zijn dan wel de betere eigenlijk. De muziek klinkt wat onheilspellend nu achter mij. Maar het komt ook dat er natuurlijk de afgelopen week toch wel een groot artiest ons ontvallen is, zoals het heet. De naam Anna May Bullock is de laatste weken veel gesproken. Het gaat natuurlijk over het wegvallen van artiest Tina Turner. Geboren in Brownsville op 26 november 1939. En overleden in Zwitserland afgelopen woensdag 24 mei 2023. De dame die bekend werd van haar fantastische optredens, energieke optredens, krachtige stemgeluid en de big hair, oftewel meestal een pruik, hoge hakken, een korset of minirok. Een dame die een en al kracht uitstraalde. Helaas heeft zij het ook moeten verliezen van een hele nare ziekte en werd niet ouder dan dat ze geworden is de afgelopen week. En nogmaals, in Kuznacht, dat ligt in Zwitserland, ze was ook... eigenlijk geen Amerikaans straatsburger meer. Ze was geneutraliseerd tot Zwitserse. Deze dame die komt veelvuldig voor in ons programma. Ik ga er een beetje van in de war raken bijna. Het is wel natuurlijk een gebeurtenis op zich waarbij je zegt, ja, waar was ik toen ik dat hoorde? Ja, dat weet ik ook nog precies eigenlijk. 24 mei 2023 was het in ieder geval het laatste wat we aan Tina Turner konden horen. Wij draaien van haar album. En dat is een van de mooiste nummers eigenlijk die ik toch ook wel heb mogen draaien. Hoewel ze allemaal goed zijn natuurlijk. Hè? Ja, de beste hebben we veel gehoord. Maar dit is het album Tina. Tina Turner, The Private Dancer. En natuurlijk, omdat het vandaag Tweede Pinksterdag is. En de albumversie draaien wij ook. De lange versie van het album. 1984. Hier is Tina Turner als herinnering.

grootschrijver. Ja, natuurlijk. Randy Newman en Sail Away. Past een beetje mooi wel eigenlijk na het afscheid van Tina Turner. En we zeggen dag Tina, bedankt voor alles wat je gedaan hebt op de muziek. En op de plaat gezet hebt en in het archief gestopt hebt. Over archief gesproken, ja, Supertramp. En dat is natuurlijk ook wel een hele aardige crisis. What crisis? Hier is Lady.

Zo hoor je ze alleen maar hier. Roger Hodgson en Richard Davis, Words and Music. Het album heet Crisis, What Crisis. Een man die op een kleedje zit met een radio in een strandstoel. Tafeltje, drankje, parasolletje. En op de achterkant de grijze, verwoestende wereld eigenlijk. Die we met elkaar aan het creëren zijn en in stand houden. Natuurlijk Roger Hodgson, natuurlijk als een van de weinigen natuurlijk. Maar ook Bob Benberg, Dougie Thompson, John Anthony Halliwell en Richard Davis. Lady draaiden wij. En we zijn toe aan het volgende onderwerp. Anders zitten we zometeen alweer bij het volgende uur. We hebben de platenbeurs voor je. Ja, zeker. Eens even kijken, daar komen ze al. De platenbeurs van vandaag. Nou, vandaag kun je sowieso naar Apeldoorn. En dat is dan op deze tweede Pinksterdag, 29 mei 2023. Het is de langste platenbeurs van Nederland. Dat claimt althans de organisator Varia World. Het staat niet alleen voor LP, maar ook voor langste platenbeurs. Hij is geopend om 10 uur, dus dat betekent dat hij zometeen open gaat. En dan om 5 uur dan gaan daar de kramen weer worden afgebroken. De markt wordt georganiseerd nogmaals door Varia World en is het centrum van de stad. Langs de platenbeurs van Nederland te vinden in Apeldoorn Centrum. Nou, dat is niet zo ver weg. Andere kant, Nijmegen is ook een platenbeurs. Daar heb je op 29 mei de platenbeurs op plein 44. En dat is van 10 uur morgens tot 7 uur 's avonds. Dus mocht je nou niet geslaagd zijn in Apeldoorn, kun je nog snel even naar Nijmegen rijden. Want daar zijn ze tot 7 uur 's avonds open. Wil je niet naar de platenbeurs hier, dan zou je donderdag nog wel kunnen kiezen voor een andere optie. Dan is de platenbeurs namelijk in Groningen op de Vismarkt. Kom naar de platenbeurs in Groningen op de Vismarkt. Het belooft wederom een prachtige platenbeurs te worden. Je vindt er standhouders van Nederland, Duitsland en België. Ook, ook op donderdag 1 juni, dan is de platenbeurs in Tilburg op het Pieter Vredeplein. Leuke platenbeurs, mag ik wel zeggen. We kennen de organisator. De platenbeurs in Tilburg is een knusse platenbeurs en cd-beurs midden tussen de Tilburgse terrasjes. Deelnemers uit het hele land verzamelen zich op het Pieter Vredeplein en bieden hun mooiste LP's en andere geluidsdragers aan tussen 11 uur 's morgens en 9 uur 's avonds. Dus die gaan nog eventjes door. Dan 2 juni kun je terecht in Eindhoven. Dat is ook weer in het zuidelijke van ons. Daar kun je weg op de platenbeurs op het 18 septemberplein tussen 8 uur 's morgens. Die zijn vroeg wakker, maar die stoppen dan ook om 5 uur 's middags. Eindhoven, 18 septemberplein, platenbeurs. En daar staat een grote platenbeurs. En het is namelijk de eerste vrijdag van de maand. En dan mag je weer door meters vinyl en cd komen snuffelen al daar. Dan gaan we nog zaterdag 3 juni naar Den Haag. Platenbeurs op het Lange Voorhout. En dan hebben we in Sint-Oederode op de 3 juni ook tussen 10 en 5 de platenbeurs in de manege de Pijnhorst. Dan kun je nog naar Goes in het Zeeuwse tussen 11 uur morgens en 5 uur middags platen en cd-beurs. Goes, een knusse platenbeurs en cd-beurs. Deelnemers uit het hele land bieden hun LP's, cd's en singeltjes te koop aan. En in allerlei stijlen en alle prijsklassen, van spotgoedkoop tot onbetaalbaar. Dan hebben we er nog eentje, de platenbeurs in Tongeren. Dat is een tweedaagse, 3 en 4 juni. Dan kun je naar Tongeren in de Clarissenstraat. Daar is de platenbeurs. Een tweedaags antiekmarkt hebben ze daar. Maar je kan dus ook daar snuffelen tussen cassettes, dvd's, vinyls en alle genres van klassiek, blues, rock, metal, Vlaams, pop, folk, reggae en wat al niet meer zijn. Nou, de volgende week gaan we natuurlijk weer verder met de agenda van de platenbeurs. En je luistert nog steeds naar 100% Vinyl, de albumversie, speciaal voor deze tweede Pinksterdag. Bij 100% Vinyl op 794 en Forest Value Zoom. En hard, ja, maar dan wel mooi. It is Crazy on You. En Nancy Wilson. Ja, die zingen nog steeds. Op wat reunieconcerten. Wat scheelt er? It is Crazy on You.

kan het nog een paar weken zeggen. Dan is het voor mij ook over inderdaad. When I'm 64. Was eigenlijk wel een tekst uit die tijd waarvan je denkt van... nou ja, als je een jaar of 20 bent en je schrijft dit... dan lijkt 64 wel heel ver weg. En ook de dingen die je dan moet doen en in de verzorgingsstaat schiet, zeg maar. Of verzorgingsstand, moet ik meer zeggen eigenlijk. De Beatles natuurlijk, dat was duidelijk. En daarvoor Anne en Nancy Wilson met Crazy on You van het gelijknamige album Heart. Dan hebben wij nog te gaan. Het Sinatra-moment schuiven we even door naar het volgende uur. Want we zitten bommetje vol, zoals het deed. Wat hebben we nog voor klaar liggen? Muziek van jaren 80, dat hebben we ook nog. Dat is een groep die heet Matt Bianco. De dame zelf heet natuurlijk geen Matt Bianco. Nee, zeker niet. Dat is de dame die heet Basia. Waar wagen we nu aan? Trece Zewaska. Ja, in ieder geval een dame met een Oostblok-achtige uitspraak qua naam. Basia, dat is de makkelijkste versie. Mark Riley vocals en Danny White. Dat was maar eigenlijk waren met z'n drietjes. Maar maakte veel muziek. Ik heb het met Bianco, Whose Side Are You On, More Than I Can Bear, prachtig en Get Out of Your Lazy Bed. Nou, die draaien we dan niet, maar de laatste klanken van dit uur zijn dan wel voor hun in ieder geval. Blijf wel even luisteren, want er komt natuurlijk nog een uur van 100% vinyl. En we blijven bij de top van 11 uur vandaag, op deze tweede Pinksterdag 2023. Dus even naar de mededelingen en het nieuws en het weerbericht. Dan zijn we straks bij terug.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: alles wat er leeft in het hart van de Stedendriehoek.
1: Vorst Veluwezoom.
0: Vanuit onze regio.
1: De muziek van Vorst Veluwezoom.
0: Elke week op RTV 794 en Vorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Vorst Veluwezoom.
2: Ja, mocht je vergeten waar je naar luistert, is dat wel duidelijk. Vorst Veluwezoom en op woensdag ook RTV 794. Een hele goede morgen. Het is tweede Pinksterdag 2023. En dat betekent dat het 29 mei is bij de opname van dit programma. Voor de maandag althans. En de woensdag is het alweer dan is het eind van de maand, dames en heren. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Het gaat sneller dan ik eigenlijk wil. Maar woensdag is het 31 mei. En mocht je nou op vrijdag nog een herhalingje pakken van 2 juni... dan weet je allemaal hoe laat het is natuurlijk. Ja. Een hele goede morgen nogmaals. En dit is dan toch wel weer zo'n aflevering. Met Pinksteren doen we het altijd een beetje bijzonder. Jawel, het is ook een feestdag. En belangrijk. Dus we hebben zelf ook een beetje de Heilige Geest vandaag. En dat doen we met albums. En de andere begonnen we dit tweede uur met Fleetwood Mac, het album Rumours. Ja, de betere pop. Het is een beetje de Pinksterpop aflevering van 100% vinyl waar je in beland bent. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uit de omgeving waar wij natuurlijk deze programma's mogen uitzenden. Die natuurlijk op de LP lopen. Op de LP, ja. Loop je ook op de LP? Met een oortje in? Ja. Nee, niet op een LP. Nee, op de langste platenbeurs. Die is in Apeldoorn. Ja. Nou, je kan nog een beetje verder dromen, zeg maar. En nou we toch de albums op hebben staan van Fleetwood Mac, dan draaien we gelijk de volgende track ook natuurlijk. Dreams van Fleetwood Mac is het tweede nummer wat we draaien. En daarna gaan we natuurlijk verder met het programma. We hebben nog het Sinatra-moment voor je. Het vergeet die vinyl. En ach, nog zoveel meer.

0: moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwezoom.

Volgens mij is het nog veel langer. Hij wordt gewoon weggedraaid. Dat is heel bijzonder. Dit is een verzamelalbum van de Moody Blues. En ik heb daar het origineel nog wel van ergens. Ja, dat is nou een beetje jammer. Dan roep ik de hele tijd albumversie. Het is een LP, maar ja, het is zo'n verzamelding. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Ook bijzonder een Spaanse persing van Donna Summer. Nou ja, niet van de dame zelf natuurlijk, maar van de grammofoonplaat. Een hele bekend staat erop natuurlijk. Want ze ging toen destijds samenwerken met Quincy Jones. Nou, die kennen we ook allemaal natuurlijk. Is een prima producer die heel veel hits gemaakt heeft. Voor onder andere Donna Summer, The Lady of Disco. Ook helaas niet meer onder ons, maar de muziek nog wel. Hier is, ze komen niet, ze komen wel. Ja, maak er maar wat van.

0: Dat is een bijzondere uitvoering eigenlijk. Ik kende deze helemaal niet. Ik zei net al de Spaanse uitvoering, dat lees ik netjes op van de hoes. Maar het was ook nog eens een keer gedeeltelijk in Spaans gezongen inderdaad. En daarom heet hij inderdaad, zoals het hierop staat, Estado de Independencia. Dat is toch nog geen uitspreken, zeg. Independencia. Dat knippen we er niet uit. Nee, Estado, dat mag duidelijk zijn. De staat van, oftewel State of Independence van Donna Summer. Maar het is niet origineel. Nee, er is een origineel van en die klinkt dan zo. En dat is wel heel raar eigenlijk hoor. Het origineel is van John en van Jealous. Het komt van het album The Friends of Mr. Cairo. En dan klinkt hij zo. En die is heel erg traag en die duurt 8 minuten. Ik vind het wel logisch dat die van Donna Summer eigenlijk in het parade kwam. Er stonden nog veel meer nummers op. Dat had ik zo struikel over dat woord. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. Lekker voorbereid. Later, ja, dit is semi-live, dus ja, dan is het zoals het gaat. Hè. Een ander album, omdat we nou toch bezig zijn met de betere popmuziek, zeg maar. Of zullen we eerst nog het weerbericht even doen? Dat heb ik ook voor je klaarstaan. Dacht ik wel, ergens. Jawel, jawel, jawel. Ik heb het weerbericht voor de komende dagen heb ik voor je klaarstaan. En dat gaan we dit even afzetten. Wacht even, die John en Dylan, die blijven ook gelijk maar door tetteren. Heren, mag ik even ruimte hier zo? Ja, dank u wel hoor. Dan gaan we het weerbericht doen.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: En het weerbericht voor de komende dagen, nou dat mag eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. Dinsdag komt er tijdelijk wat meer bewolking, maar bij gematigde temperaturen. Vanaf woensdag breekt de zon weer uitbundig door en wordt het weer warmer. Temperaturen voor woensdag zijn 24 graden op mijn digitale blaadje hier. Wind in het noordoosten, windkracht 4 en dat blijft eigenlijk zo'n beetje heel de week. Donderdag gaat hij iets draaien naar het noorden, blijft windkracht 4. Temperaturen 's nachts een graad of 9 en overdag rond de 20 graden en dan heb ik het over donderdag en vrijdag. Ben je aan het luisteren op Tweede Pinksterdag, dan zeggen we nou 18 graden overdag. Prima om leuke dingen te doen, wordt het ook niet al te slecht. Meer vind je op weerplaza.nl. Er komt een helikopter aan. En een van de mooiste die ik ooit op de plaat heb gehoord zetten. En dat is natuurlijk van het album The Wall van Pink Floyd. Dat klinkt zo ontzettend goed. Je hoort de wind in de wieken.

niet zo heel veel aan toe te voegen eigenlijk natuurlijk. Dit is de albumversie in Another Brick in the Wall Part 2. Er staan drie delen op, deel 1, 2 en 3, op verschillende kanten. Er zijn heel veel uitvoeringen van, onder andere deze ook, van de London Philharmonic Orchestra. Symphony van Pink Floyd, ja, dat staat er nog achter. The Brick in the Wall. En ja, dat zijn dan wel de mooiere natuurlijk. Het nummer kwam eigenlijk nog aardig in hitparade terecht. Want in die tijd, voor dit soort muziek, Pink Floyd was eigenlijk helemaal niet zo heel erg bekend. Nou ja, bekend, het was reuze bekend. Het was de popgroep uit die tijd, maar het waren meer de albumverkopenden eigenlijk die het daarin deden. Want Top 40 Minded was die groep niet echt en de kopers daarvan ook niet echt. In ieder geval, Another Brick in the Wall, dat kwam wel op nummer 4 terecht en was gelijk een hoogste notering in 1979. En dat kwam in het najaar binnen, dus 1980 stond dit eigenlijk pas in de hitparade. Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2 stond 13 weken in de hitparade. Andere nummers van Pink Floyd die in de hitparade stonden, die kwamen eigenlijk allemaal niet zo heel erg hoog. Net wat ik zei, het was meer een groep eigenlijk die zich veel meer konden vinden in de albumverkopen. En daar stonden ze dan wel wekenlang nummer 1. Je luistert naar 100% vinyl, voorstveren we zo om RTV 794. En hier is Alison Moyet.

on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt.

vind dat dus zo ontzettend heerlijk, dit. J.J. Gale en Carry On. En ja, dat waren eigenlijk ook wel de hits uit de tijden dat je zegt, ja, dat was je een beetje alternatief, hoor. Ja, J.J. Gale was wel bijzonder eigenlijk. Ja, dat vonden anderen althans. Ik vond het gewoon heerlijke muziek. Ik zit even te zoeken eigenlijk of dat überhaupt in het brader gestaan heeft. Volgens mij niet. Call Me The Breeze is natuurlijk heel erg bekend. En Carry On zie ik er zo snel niet bij staan. Ik weet niet waarom eigenlijk. Dat is raar. Oh, hier, Carry On, 1980. Ja, dat zocht ik even. 1980, en dat kwam van het album Shades, want die hebben we hier liggen. Een singeltje uitgebracht, maar helemaal niks geworden. Nee, dat is natuurlijk best wel jammer. Maar 1980, het album deed het natuurlijk ook in, met dit soort artiesten altijd weer beter natuurlijk dan de singeltjes. Want dit was niet echt gewoon top 40 muziek. Terwijl dat eigenlijk, ja, het wel had verdiend, zeg maar. Ja, dat vind ik wel. Je luistert naar Forest Velvet Home RTV 794. En als je nou denkt, hé, dat is leuk, zo'n lokaal radiostation. Of televisie. Nou ja, we kunnen eigenlijk overal mensen voor gebruiken, hoor. Zo, al kom je maar bij spreken folders uit, heel op de markt, maar allemaal. Mensen hebben genoeg nodig, dus schrijf even naar onze redactie. Redactie@voorstveluwezoom.nl. Daar zit Herman en er zitten nog meer mensen tegenwoordig. Ja, die zit niet meer alleen. Het wordt allemaal steeds beter en gezelliger bij Forest Veluwezoom en RTV 794. Doe ons best voor. En als je zegt, daar wil ik ook wel bij horen. Nou, je kan ook via de website reageren. Voorstveluwezoom.nl. Daar zit op een van de bladzijden een reactieformulier. Komt ook bij de redactie terecht. Dus je kan zelf kiezen hoe je wilt reageren. Maar reageer vooral wel. Want het is namelijk ontzettend leuk om dit werk te mogen doen. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dat zeg ik er van tevoren bij. Maar het is wel heel erg leuk.

Zo is het bijna afgelopen inderdaad. Ik moest nog een beetje rennen. Ik was nog aan het graaien in de bak. Ik denk nou, die Gino Vannelli, dat inspireerde me eigenlijk een beetje voor de jazzachtige sfeer, zeg maar. En daar blijven we een beetje in. En deze zocht ik inderdaad. Die stond nog in de bak aan de achterzijde van de studio. Hier is Lady Love van Lou Rolls. En dat is zo erg heerlijk.

Sound of Philadelphia. Natuurlijk, we hoorden deze meneer er ook bij. Lou Rawls met de classics en wij draaiden Lady Love. Gek genoeg stond dit nummer helemaal niet in de hitparade. Die andere wel. Hij had een grote hit, You'll Never Find Another Love Like Mine. Uit 1974, nummer 8 van het terecht. En samen met Diana Reeves had hij ook nog een hit, nummer 12. Kwam de 13 van het terecht, 9 weken genoteerd. En Fine Brown Frame. See You When I Get There staat hier ook op. En dat kwam 1977. Lou Rawls, legendarisch en de mooiste muziek natuurlijk. Die hoor je hier bij 100% vinyl. We hebben de batterijtjes weer in de drone gedaan. Die gaat eventjes omhoog en eens even kijken of we die kunnen starten. Ja, daar gaat hij. Nou, die gaat langs de toch steeds beter georganiseerde vakken lopen. En het Sinatra, mijn dames en heren, is al aangebroken. Ja, dat is zelfs wat eerder als zelfs gepland zijn, maar in dit 2 uur. Wij kwamen dit tegen op een album die destijds 14,95 stond in de bakken van Capi Lux. Kent u dat nog? Speciale Capi Lux prijs. Frank Sinatra uit de speciale jubileum uitgavenserie 100 jaar Record Sound. Nou, dat is natuurlijk prima. Het Sinatra moment van vandaag. Bad Leroy Brown.

China Grove natuurlijk, de Doobie Brothers. We komen in tijdnood, dames en heren. We zouden misschien nu het jaar moeten plakken, maar ja, dat gaat ook niet. Want ja, die laatste platenbeurs vandaag op de tweede Pinksterdag. Dat is natuurlijk ook wel aantrekkelijk natuurlijk, ja. Het is 100% vinyl tegen tijd van het tweede uur. Met Sir Duke. Hier is Mr. Stevie Wonder.

Songs in the Key of Life, zo heette het album. En natuurlijk Sir Duke. Ja, het zijn wel juweeltjes allemaal. Maar aan alles zit een eind en ook aan dit programma. We hebben een speciale albumversie gemaakt voor je. Hier op deze tweede Pinksterdag 2023 op Voorst Veluwezoom en woensdag. Dan hebben we natuurlijk op de laatste dag van de maand de herhaling op RTV 794. Maar goed, dat zit alweer op, dat zei ik net ook al. Je kan nog luisteren naar veel andere programma's natuurlijk hier bij Voorst Veluwezoom en bij RTV 794. Ondergetekende Martin Burgers, die gaat de dag verder zoals die gaat. En ik bedank je voor het luisteren. En volgende week zijn we natuurlijk weer met een hele nieuwe aflevering van 100% Vinyl. We gaan eruit met mijn favoriete groepje. Dat zijn de Beatles en Twist and Shout, de medley. Ja, dat is wel heel erg grappig. Zat erachter medley, daar geloof ik geen moe van. Medley Russell zat erachter. Ze schreven het inderdaad niet zelf, maar het was wel hun uitvoering. En als er nog tijd is, dan hebben we een klein stukje nog van Hard Day's Night. Maar hier zijn de Beatles als uitzwaaier, zeg maar, voor dit 100% Vinyl aflevering. Met ja, de hartelijke groeten van de Beatles. Ik zou er een beetje van in de war raken, zeg maar. Tijd dat we maar een kopje koffie nemen, denk ik. Fijne dag verder.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur... RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho.

0: Radio 794. Muziek en meer.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
3: Normaal hoort u me zeggen: goedenavond, meneer Mulder. Dat hoort u me nu ook al zeggen. Alleen er zit niemand aan de andere kant van de knop. Hij is druk bezig met zijn programma voor morgenavond 2 juni. Dus morgenavond wel een gewone, heerlijke, nieuwe InfoMix met de vaste items. Ik zie dat William Hulshoff ook terug is van vakantie. Zo niet, dan gaan we zo meteen nog een heerlijk liedje voor hem draaien uit Duitsland. En natuurlijk wel de weerman. Ik ben zo benieuwd hoe de komende weer is. Dit weekend wordt kampvuurconcert, dus ik ben wel benieuwd of we zaterdag het droog houden. Niet zoals vorig jaar. Dat we een pakjes nat worden. Ja, dat hoort u morgenavond allemaal. Dus morgenavond gewoon een infomix. Om 7 uur tot de klok van 9. Gepresenteerd door Harry Mulder en Dick Wittigen. Doet de techniek. Volgens mij samen met Gert Voegers. In de opleiding. Nou, je moet toch ergens beginnen. Hè? En dan begin je bij jou, InfoMix. Maar ja, zoals ik al zei, altijd een Duits liedje voor Harry. Nou, dan ook wel misschien wel voor William. Hier is onze Julia Wedding in Stimmen im Wind.

Want die mooie LP Zenzoeg is onheilbaar. Julian Welling. Stiemen in wind. Morgenavond. Meer, misschien ook al een Duits nummertje. Wie weet, je weet ook maar nooit wie op Radio 794. Oh yeah. Been thinking about you. The London Beat.

De heerlijke Londense beat. Wel London beat. I've been thinking about you. Van die mooie LP In The Blood. En dan was natuurlijk Jimmy Helms en Jimmy Chambers. En Jimmy Chambers, die kennen we weer van Jimmy Cliff. Dat is eigenlijk dezelfde naam. En Jimmy Helms, dat is eigenlijk deze man.

0: Hij maakte samen met Jimmy Cliff deel uit van de Engelse band London Beat. Je hoort hij hiervoor met I've Been Thinking About You. En dit is zijn one hit wonder uit 1973. Gonna make you an offer you can't refuse. Maak de tijd op. Nou, toch wel tijd voor dit, hè?
1: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
0: Goedenavond, Lucienne.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Ik hoor je niet, hoor, Gerard.
0: Jij hoort mij niet. Ik hoor jou wel. Dat is vreemd. Zal ik jou nog een keer opnieuw bellen dan? Jij hoort mij niet. Dat is ideaal. Ik ga Lucienne nog een keer bellen. Dus dan draai ik op de achtergrond even een muziekje. En dan kom ik zo terug.

0: Nou hoor ik je wel, hoor.
1: Ja, dit is ook een andere telefoon, dus... Nou, wat doen we nog eens een keer opnieuw?
2: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
1: Goedenavond, Lucienne.
0: Nee, gaat weer niet goed. Nee.
1: Het gaat weer niet goed.
0: Ik weet niet waar het aan ligt, maar...
1: Ik ook niet. Ik hoor jou. Ik hoor...
0: Techniek laat ons een beetje in de steek, Gerard.
1: Ik merk het, dus ik ga eens even kijken. Ik bel jou gewoon even hier met de telefoon op. Ups. Het is heel vreemd. Ik hoor Lucienne wel, maar Lucienne hoort mij niet. Dat is niet fijn, hè? Dus, nou, ga eens even kijken of ik hem via deze weg kan krijgen.

0: Ja, dat gaan we zomaar doen, of niet? Ja, ik hoor jou wel. Wacht even, ik zet je even wat harder. Ik heb geen idee wat er misgaat. Hallo?
1: Ja, ik hoor je, ja.
0: Nou, ik kom zo op de radio via de dingen, dus heel raar dat bij de telefoon. Ik hoor jou wel, maar je hoort mij niet, dus dat is heel vreemd.
1: Ja, dat dacht ik al, dat hebben we al vaker gehad, hoor.
0: Ja, dus dan... Goed, hey, je hoort heel in de verte, ben je aanwezig, dus ik gooi je wat harder erin. Okay. Dus,
1: ik moet wat harder schreeuwen, of is het nog gewoon wat harder?
0: Dit gaat wel goed zo, dus... De vorige keer dat we elkaar spraken, hadden we het over de Cats.
1: Klopt, ja.
0: Dat was een heerlijk rustig nummertje. Nu kom je met iets heel anders aan. Vertel.
1: Ja, nou, het is op zich ook al rustig, hoor. Maar vanavond wil ik inderdaad een nummer draaien van Pearl Jam. En eigenlijk ook eerst wat onbekendere nummer draaien. Ja, maar soms...

0: Soms moet je gewoon toegeven dat een klassieker eigenlijk gewoon een mooie klassieker is. En nou, bij dit nummer vind ik ook gewoon dat het perfect klinkt op de radio. Maar mijn Pearl Jam verhaal speelt zich af in 2018 op Pinkpop. Ik ging daar samen heen met een vriendin, terwijl dat ik best wel zwanger was. Had een tentje achter in de auto gegooid, helemaal voorbereid op een festivalweekend. Maar toen we op de camping aankwamen, keken we elkaar aan en dachten van nee hoor, dit gaan we echt niet doen. Wat een drukte, wat een chaos. En dan moesten we zeker ook nog een tent opzetten. Dus we hebben nog even overwogen om in de auto te gaan slapen. Maar omdat ik toch niet dronk, omdat ik zwanger was, zijn we na een geweldige optreden van Pearl Jam gewoon op zoek gegaan naar een hotel. En er was nog gewoon plek. Maar goed, terug naar Pearl Jam. Want ik vind dat ook echt een coole band. En dat blijft het volgens mij ook. En die stem van Eddie Vedder is zo herkenbaar, zo warm en ja, zo rauw tegelijk. En ik ben ook echt heel erg dol op zijn werk voor de film Into the Wild. Ik weet niet of je die film wel eens gezien hebt.
1: Nee, zeg maar die 1, 2, 3 niet zoveel.
0: Nee, ja, nou, die moet je echt een keer kijken. Is echt, en die muziek eronder en die soundtrack is ook gewoon fantastisch. Maar goed, als je het over Pearl Jam hebt, dan kom je toch eigenlijk altijd weer uit bij hun debuutalbum 10. Ja, wie had die album eigenlijk niet, of wie heeft die niet? En er staan zoveel parels op. En dan zat ik eigenlijk naar de checklist te kijken van wat hij op Pinkpop 2018 had gedaan. En er waren echt best wel veel nummers van dat album ook. Dus daarom kies ik eigenlijk ook vanavond misschien wel voor de mooiste van allemaal. En dat is Black van Pearl Jam.
1: Nou, goed. Gaan we die toch heerlijk draaien voor jou?
0: Oh, ja? Fijn, past er nog in de tijd?
1: Ja, ja, natuurlijk. Dat gaat helemaal goed. Dus, goed. Hey, verder nog wat te melden over Heerden? Of denk je, nou, het is wel genoeg voor vanavond? Dus,
0: nou, we zijn nog steeds druk bezig. Maar het wordt een feestje, hoor. Kijk, dus heerlijk festival, 20 juni, wees erbij.
1: Wanneer was de ontbijt?
0: Ja, dat ben ik geweest, ja.
1: En hoe was het?
0: Ik vond het heel leuk. Ja? Ik vond het... ik had toch nog meer mensen verwacht. Wij hadden een familietafel. Tenminste, we zaten aan een familietafel. En ik vond heel weinig gezinnen. Terwijl ik het echt zo'n leuke activiteit vond voor jong en oud. Maar ja, je merkt toch wel dat een bepaalde doelgroep daar sneller op aanhaakt, blijkbaar. Maar het was echt heel leuk georganiseerd.
1: Dat is zelfs klompenpad, hè?
0: Ja. Ja. Ja, ik doe ook altijd mee met die oude activiteiten.
1: Ja, mijn dochter ook. En die zegt, nou, we halen de leeftijd iets naar beneden toe. Dus,
0: ja, nou, ja, dat is ook altijd goed, toch?
1: Ja, ze vond het heel leuk. Dus,
0: is ook leuk.
1: Is zeker leuk. Dus. Hey, over leuk gesproken, we gaan Black draaien van Pearl Jam.
0: Doe dat, ja. Okay.
1: En spreken we elkaar volgende week weer. Dan vieren gewoon een telefoon. Hey?
0: Helemaal goed.
1: Oké, doei. Dank je.
0: Yo.

0: muziek en meer. Radio 794.
1: Goedenavond, Rickert.
2: Een hele goede avond, hoor.
1: Goedenavond.
2: Nee, ik hoor mezelf niet.
1: Je hoort jezelf niet?
2: Nee.
1: Nu wel, hè?
2: Hoor ik mezelf nu wel? Ja, maar ik hoor mezelf nu beter, ja.
1: Hoe is het mee, jongen? Goedenavond.
2: Ja, wel goed, ja. Een hele goede avond, Gerard.
1: Ik heb net even iets in de echo achter je aangezet, want het was hier weer 23 graden. Ik denk, dat gaat hard, hè? Hete muziek en zo. Dus,
2: dat gaat heel snel. Nee, goed.
1: Wat dacht je van Pretend, van Pearl? Pearl Jam, Black?
2: Ja, heerlijk.
1: Heerlijk was dat, hè?
2: Zeker.
1: Ja, Lucienne, ja. Die blijft ons verrassen. Van de ene keer komt ze van de kids naar Pearl Jam. Dan denk ik, ja. Hè?
2: Ja, en als je nou van Pearl Jam houdt, zou ik vanavond zeker blijven luisteren.
1: Oh, kijk. Straks meer na de klok van 8 uur. Ja, ik ben sowieso al benieuwd naar je top 3, laat ik zo zeggen. Dus dat was zoveel keus.
2: Ja, enorm.
1: Enorm.
2: Daar hebben we ook goed van genoten.
1: We hebben genoeg van genoten. Dan denk je, waar heeft hij het over? Straks na de klok van 8:30 vertelt Rickert de Rocket wat zijn top 3 is. We gaan een kopje koffie zetten. En we spreken elkaar aan de andere kant van 8 uur. Met Mr. Gratitude. Die heeft er genoeg van. Tot zo.
2: Tot zo.

0: Nightback. Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
2: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloremond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloremond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Welkom terug bij Tweede Uur Muziek en meer op maandag 1 juni 2026. Mijn naam is Rickert Rocker.
1: En ik ben Gerard Bouw.
0: Hoe is het ermee, Rick?
1: Ja, gaat goed.
0: De schrik erboven?
1: Nou ja, het was niet echt een schrik, maar ja, wel jammer.
0: Jammer. Ik vond het heel vreemd. En ik zag steeds op internet op instant te krijgen. Dus werd het 1-0, werd 1-1. En later zag ik 0-3 verloren. Ik denk... Wat heeft er dan in vredesnaam op Instagram gestaan en zo? Dus,
1: Dat heb ik eventjes gemist.
0: Ja, dat kwam zaterdag donderdag s'avonds er ook bij. Dus ik denk, ik ga er naartoe, maar toen kreeg ik visite. Ik denk, maar het was wel een leuke wedstrijd om te zien als buitenstaander.
1: Ja, dat gebeurde in ieder geval genoeg. Nee, we begonnen heel erg slecht. Toen kwamen we ook terecht met 1-0 achter. Maar daarna waren we een beetje de spanning van de pootjes, zeg maar. Dus toen ging het steeds een klein stukje beter. En ook wel een paar kansjes nog gehad, maar... het was na volgens mij 25 minuten spelen dat er een voorzet komt. En onze aanvoerder Tom Tangelde, die maakt in mijn ogen echt de meest perfecte sliding ooit. Echt precies op het juiste moment kan hij nog net blokken. Vlak voordat die spits voor een lege goal kan inschieten, tikt hij de bal zo voor zijn voet weg. Maar het was een sliding. Dus dan glij je daarna door en raakt hij hem. En de scheidsrechter was onverbiddelijk penalty, rode kaart wegwezen.
0: Oh jee.
1: Ja, dan sta je binnen een half uur met 2-0 achter en een man minder. En,
0: vaker onbedoelde.
1: Ja. Nou, was het afgelopen. Toen had het geen zin meer.
0: Ja, vakantie.
1: Vakantie, ja. Ook niet heel erg. Was ik ook eigenlijk wel aardig aan toe.
0: Goed. Ja, en Fios ook.
1: Fios ook, ja. Fios dus dat is dan nog weer... Als we allebei een beetje teleurstelling boven zijn gekomen... dan kunnen we in ieder geval uitkijken naar waarschijnlijk... een hele mooie derby volgend seizoen.
0: Dus, helaas dat Epe dan een treintje hoger gaat en zo. Dus, anders was het ook een hele mooie. Maar je hebt nog Heerde. SCH. Dus goed. We zijn nog steeds bezig met Race. I've had enough. Ik zei, dat moet het laatste nummer eigenlijk wezen. Maar dat doet hij niet. Hier is Mr. Gratitude. Hij komt vanzelf in en er komen de blazers mee. Hier is Race van Earth, Wind and Fire.

0: van die mooie LP Race. I've had enough. Volgende week nog eentje. En dan nog één. En dan gaan we eens kijken welke LP we dan voor de dag halen. Dus,
1: Oh, je hebt er vast nog eentje in de kast liggen.
0: Ja, we hebben er nog genoeg in de kast liggen. Van Mr. Earth, Wind and Fire. Deze heb ik ook in de kast liggen. Maar ik kan hem nergens vinden, laat ik zo zeggen. Dus, die je nu hebt. Dus, ik was er een keer op een tijd naar zoek. Maar ik denk, tenminste, het was een verzamelaar met allemaal mooie oude hits.
1: Mooie oude hits.
0: Zoals deze.
1: Ja, we gaan eventjes terug in de tijd naar 1976 wel te verstaan. Toen kwam namelijk het 10e album uit van The Drifters, genaamd Every Night, A Saturday Night. Ja, een groep met een enorme lange historie. Verschillende zangers hebben in de groep gezeten. De zanger die we nu horen was Johnny Moore. Dit is You're More Than a Number in My Little Red Book.

0: uit 1976. The Drifters, You're More Than a Number in My Little Red Book.
1: Hey, ik had vanmiddag een plaatje. En ik denk, die draai ik ook speciaal voor onze man van de weer. En daar heb ik ook wel zo'n man die doet, leest veel voor uit de regio. Onze William Hulshoff. Ja. Ik denk, nou, die is er morgenavond ook. Die is er morgenavond niet, want die is vandaag jarig.
0: Nou, een plaat
1: had hij gefeliciteerd. Dus ik denk, wat wil die hebben? En dan zegt hij, wow, ik had er nog nooit van gehoord. Safe and Sound van Capital City.
0: Capital City, ja, die ken ik volgens mij wel.
1: Nou, dan gaan we voor hem draaien. Dus ja. William, in plaats van Celebration van Cool and the Gang... Is dit voor jou Capital City?

0: Speciaal voor onze regio-verteller. Wat er allemaal te doen is. Onze regionale nieuwsman, William Hulshoff. En als je muziek hoorde, denk ik, ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord.
1: Ja, dat...
0: Ja, dat gaat er dan wel in. Safe and Sound van Capital City, speciaal voor William Hulshoff. Ja, dit is weer heel wat anders. Heb je wat gekregen weer bij de muzikale platenboer?
1: Ja, dat is ook iets minder hip. Nee, die heb ik daar ooit wel een keer weggehaald. Maar niet in mijn meest recente bezoek. Ja,
0: kijk eens aan.
1: De Bee Gees staat klaar. Die maken al heel erg lang muziek. En in 1966 kwam hun tweede album uit, genaamd Spicks and Specks, van de groep rond de broers Robin, Maurice en Barry Gibb. En laatstgenoemde die schreef dit nummer ook. Dit is How Many Birds, Bee Gees.

0: De Bee Gees. How many birds?
1: How many birds? Hey, vandaag kwam het droevige bericht dat Ronald LaPrette overleed.
0: Oh, dat nieuws heb ik dan heel even gemist.
1: Gemist. Hij schreef heel veel. Dus hij deed heel veel samen met Lionel Richie. En dan weet je wel waar we het over hebben. De Commodores. Ze maakten in 1977 een hele mooie LP genaamd De Commodores. Ze staan Easy op. Brick House, die zingt dan door iemand anders, dan niet aan Lionel Richie. En daar staat Zoom op. Die wordt ook door hem samen met Lionel Pritt geschreven. En die werd opgedragen aan de vrouw van Ronald LaPrette. Want die overleed toen aan borstkanker. Hier is Zoom van de Commodores.

0: draaide hem vandaag ook. Op de Amerikaanse zender kwam hij voort. Lionel Richie. Voor Ronald LaPrade. De bassist van de Commodores. Hij is al de mannen die op de achtergrond staan, hè?
1: Ja, dat zijn belangrijke mensen.
0: Belangrijke mensen.
1: Die worden nog wel eens vergeten.
0: Vergeten, dus. Zoom uit 1977 van LP Commodores. Brengt de tijd op, nou, 3 minuten voor de klok van 8:30. En dan de volgende.
1: Ja, dan maken we weer een sprongetje naar het heden. Naar 2002 wel te verstaan, want toen kwam het debuutalbum van Maroon 5 uit, genaamd Songs About Jane. Dat album werd geproduceerd door Matt Wallace en er staan een aantal mooie hitjes op voor de groep. Onder andere This Love staat erop, She Will Be Loved en ook het nummer wat klaar staat haalde onze top 40. Piekte op plek nummer 20 in de Nederlandse top 40. Dit is Sunday Morning.

0: Ja, die knallen er aardig in. Adam Levine en zijn mannen van Maroon 5, Sunday Morning.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Ja, dan moeten we deze ietsjes harder zetten natuurlijk. Ja. Want die andere die knalden er wel echt. Die zeggen, nou, die moeten tandjes achter. Dus. Even naar tijd kijken. Ja, toch wat tijd. Zometeen dik over een dik uurtje, half uurtje. Yo, Guitar Hero, Rick.
0: Ja, ik ben mezelf weer behoorlijk aan het martelen geweest. Want ja? Ik heb een Franse band heb ik uitgezocht. En mijn Franse uitspraak is nou niet echt heel erg geweldig. Maar de Guitar Hero die komt van de band Noir Désir.
2: Oeh, dat zegt mij totaal niks.
0: Nee, ik ga proberen om inderdaad alle namen en dergelijke goed uit te spreken. Maar dat zal wel weer niet.
2: En dan je top 3, ja.
0: Dan de top 3, ja. Liedjes met adem, met ademen in de titel. Ja, wat je zegt, er was genoeg keuze. En een tipje van de sluier hebben we al genoemd als je fan bent van Pearl Jam. Net zoals Lucienne, dan zou ik zeker blijven luisteren. Daarna hebben we die original, Björk. Die komt weer eens een keertje voorbij. It's Oh So Quiet was een hit voor haar in 1995. En voor het origineel moeten we heel ver terug in het verleden.
2: Oh.
0: Die is zelfs zo ver terug, die staat niet eens op Spotify.
2: Kijk, dus,
0: dat is echt wel een oudje. Bij The First Time Charm wel een hele mooie trouwens. Louis Capaldi, kijken wat zijn allereerste was. Bij de Two Hit Wonder proberen we Amanda Marshall nog een tweede hit te geven. Naast Beautiful Goodbye uit 1996. En we eindigen met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van A Perfect Circle.
2: Kijk, dus hey, ik heb heel wat adem in, adem uit voor je.
0: Ja.
2: Dus ben ik benieuwd of die in jouw dingen...
0: Ik ben wel een beetje in mijn eigen genre.
2: In je eigen
0: genre? Dat zit ook wel aardig.
2: Ja, gitaartjes in. Hé, hey, de tegenhanger van de ME? De police?
0: De police? Nee. Nee, dat is niet stevig genoeg.
2: Die staat niet stevig genoeg deze?
0: Nee.
2: Die hebben we niet gehaald bij jou?
0: Nee.
2: Nou, we hadden de vorige twee hadden we uit Queen.
0: Ja.
2: Nou, die heeft ook een You Take My Breath Away. Die
0: ja,
2: ook,
0: zeker. Dat was eigenlijk mijn inspiratie. Ik dacht, breath. Ik, hey. Ja. Zo kom je zo nog eens ergens. It hasn't quite been recorded yet. Anyway,
2: song called You Take My Breath Away. Maar niet Take My Breath Away van deze. Dat is te soft voor jou, hè?
0: Ja, dat is te soft. Wel leuk trouwens.
2: Hetzelfde als deze, die is ook veel te soft voor jou. De Hollies.
0: De Hollies.
2: The air that I breathe.
0: Ja.
2: En dan gaan we iets naar recent, is dat deze. En dan gaan we naar de laatste LP van George Harrison.

0: Right Away From Heaven.
1: Ja, keuze zat was.
0: Keuze voor zat.
1: Zo.
0: En dan heb ik er nog eentje, ik weet niet of die bij jou komt, van de LP Dark Side of the Moon.
1: Dark Side of the Moon. Nee, heb ik niet, niet in mijn lijstje.
0: Niet in je lijstje. Nou, dan zullen wij die eens gaan draaien, hè?
1: Ja, dat lijkt me een uitstekend plan.
0: Hier is Pink Floyd. En Brad.

0: Ze hebben het niet gehaald in de top 3 van Rick and the Rockets. Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. Zonder Money. Time. Deze Brad. In the Air. Wilt u weten wat wel op nummer 1 staat? Straks na de klok van 9 uur hoort u meer.
1: Daar vrij stevig.
0: Stevig. Dit is niet stevig.
1: Nee, dit is niet echt stevig. Nee, dit is echt een beetje een guilty pleasure. Ja, hij staat hier zo ook niet voor niets. Ik heb hier zo een CD-box bij me van Q-Music. Het Foute Uur, de Foute 1500. En er staan gigantische eerlijke guilty pleasures op. Nummers die eigenlijk niet heel erg goed zijn, maar toch op de een of andere manier blijven hangen. En daar is dit er zeker één van. Nummer van Dead or Alive uit 1984. Toen brachten ze namelijk hun tweede album uit, genaamd Youth Craig, de Britse popgroep rond zanger Pete Burns. Dit is You Spin Me Around Like a Record.

0: Ja, die wordt lastig om nog uit je hoofd te krijgen.
1: Ja,
0: vanavond.
1: Dat blijft, die blijft meezingen. Dus ja, ja, ja, ja. Echt een fout
0: ja, ja, ja, heerlijk. Ja, ach, er staan best wel grappige nummers op waarvan ik zeg, nou, dat is niet echt fout. Maar er zitten ook wel een aantal bij waarvan ik denk, nou... Ja,
1: die hoeft niet.
0: Ja, ja, ja. Die mag lekker inderdaad in het foute uur blijven hangen.
1: Hey, 2 weken geleden was er een Nederlandse band was er bij Jan Willem staat op. Ik denk, nou, dat is wel een band wat jij ook wel lekker vindt. Dus ik denk, misschien dat je hem wel eigenlijk als nieuwkomer binnen hebt gezet. Dus de band Voltage.
0: Nee.
1: Niks?
0: Nee.
1: Sky of Innocence. Ik heb dit is de single van hier. Maar ik heb ook de live versie die vanuit Radio...

0: right back.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
4: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
3: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
6: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho.

0: Blok van 9 uur tot aan 10 uur mag ik uw muzikale maandagavond hier afsluiten met Rickard Rocket Radio bij Radio 794. Dat noemen we weer met alle vaste items die voor kei komen. En dus gaan we weer supersnel van start met de allernieuwste Guitar Hero.
1: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
0: En dit keer staat Noir Désir met Le Vent Nous Portera.

0: Toch wel een vrij relaxed begin van deze Rick het Rocket Radio. Deas Noir Désir met Le Vent Nous Portera. Nummer van hun zesde en laatste studioalbum. Des Visages des Figurés uit 2001. En de gitaarhero die we hoorden was Serge Tissot-Gay. Ja, wat hebben we nog meer in Rick het Rocket Radio? Nou, zometeen gaan we weer verder met een top 3. En die is vrij stevig. Ik had namelijk behoorlijk veel keuze in mijn top 3 liedjes met ademen in de titel. Dus stoelriemen vast voor zometeen. Daarna gaan we snel door met The Original. Gaan we kijken Björk met haar hit It's Oh So Quiet uit 1995. Waar die van origine vandaan komt. En daarvoor moeten we heel ver terug naar het verleden. Iets minder ver naar het verleden. Voor de First Time's Charm van Louis Capaldi. Bij de two-hit wonder proberen we Amanda Marshall nog een tweede hit te geven. Naast Beautiful Goodbye. En we sluiten de avond af traditiegetrouw. Met wat nieuwe muziek. Onder andere de allernieuwste van A Perfect Circle. Dus daar kijk ik nu al heel erg naar uit. Maar eerst is het nu tijd voor de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, liedjes met ademhalen in de titel. En ik zei al, dat wordt behoorlijk stevig. En de allereerste is daar wel een schrijnend voorbeeld van. Want Arch Enemy staat klaar met hun allernieuwste single. Is de eerste single met hun nieuwe zangeres Lauren Hart. Die we onder andere kennen als zangeres van Once Human. Zij vervangt Alyssa White-Klutz. Die is overgestapt naar onder andere Blue Medusa en Dragon Force. Dit is de allereerste met dus die nieuwe zangeres. To the Last Breath, Arch Enemy.

Ja, ik zei al, een super stevig begin. Arch Enemy to the Last Breath met de nieuwe zangeres Lauren Hart. Gaan wij snel door met de nummer 2 en dat is ook nog wel vrij ruig. Green Day staat daar namelijk klaar met een nummer uit 2016. Stond op hun 12e album Revolution Radio. Van de groep bestaande uit Billy Joe Armstrong, Mike Drint en Trey Cool. Dit is Still Breathing.

Ja, heerlijk nummer. Still Breathing van Green Day. Maar niet de nummer 1 van deze week. Die eer is namelijk voor, ja, hoe kan het ook anders, Pearl Jam, nummer uit 2009 van hun 9e album Backspacer. Het haalde de 14e positie in onze Nederlandse top 40 en werd geproduceerd door Brandon O'Brien. Dit is Just Breathe, Pearl Jam.

0: till I die. Meet you on the other side.
1: Oh, ik kan echt geen genoeg krijgen van die heerlijke stem van Eddie Vedder. De nummer 1 van deze week, Pearl Jam met Just Breathe. Volgende week weer een nieuwe top 3. En dan hebben we top 3 liedjes met glas in de titel. Gaan we nu snel verder met The Original.
2: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
1: Ja, en bij de top 3 gingen we telkens een klein standje rustiger. En nu wordt het wel heel erg rustig, want Björk staat klaar. De IJslandse zangeres bracht in 1995 haar tweede album Post uit. En daarop staat een nummer wat werd geproduceerd door Nelly Hooper. En het was een heerlijk hitje voor haar. Haalde onder andere de 25e positie in onze Nederlandse top 40. Dit is It's Oh So Quiet, Björk.

dat was It's Oh So Quiet van Björk Guðmundsdóttir, zoals haar achternaam luidt. Grote hit voor haar in 1995. Maar ja, het klinkt al heel erg klassiek en dat klopt ook wel. Nummer is zeker niet van haar. Voor het origineel moeten we heel, heel, heel ver terug naar het verleden. En wel naar 1948. Toen kwam het uit en toen zong Horst Winter het. Later zou het nog worden vertaald in 1951 en had Betty Hutton er een behoorlijk succes mee. Het nummer werd geschreven door Hans Lang en Erich Midden. Dit is de original van die Harry Horst, zoals haar bijnaam luistert, Winter. Und jetzt ist es still.

0: Ja, dat was heel, heel, heel, heel, heel lang geleden. 1948. Horst Winter met Un Jetzt Ist Es Still. The original van Björk's It's All So Quiet.
1: Radio 794. Rickert de Rocket.
0: Ja, kijk ik heel even naar de tijd. Zie ik dat het net 9:30 is geweest. En wij zijn toegekomen aan de First Time's Charm. En dit keer is dat wel een hele fijne hoor. Is namelijk Louis Capaldi die daar klaar staat. Hij bracht zijn allereerste single uit in 2017. En zou later ook op zijn eerste EP, wat later datzelfde jaar uitkwam, verschijnen. Genaamd Bloom. En het verscheen ook nog op zijn debuutalbum. Genaamd Divinely Uninspired to a Hellish Extent uit 2019. Laten we genieten van de heerlijke stem van die Schotse Louis Capaldi. Bruises.

0: Ja, ook al zo'n heerlijke stem. Louis Capaldi met zijn First Time's Charm. Dit was Bruises.
1: Rick de Rocket Radio.
0: Gaan wij door met de Two Hit Wonder. En dit keer is dat een nummer van Amanda Marshall. Ze had een grote hit in 1996. Een nummer wat stond op haar zelfbenoemde debuutalbum. Het nummer staat nog altijd in de top 2000. En kwam toen de tijd als top binnen in de top 40 op de 20ste plek. Dit is Beautiful Goodbye van Amanda Marshall.

Ja, wat mij betreft terecht dat hij nog altijd in de top 2000 staat. Beautiful Goodbye van Amanda Marshall. Maar dat was zeker niet de enige muziek die ze maakte. In 1999 kwam bijvoorbeeld haar tweede album uit, genaamd Tuesday's Child. Het nummer wat nu klaar staat, dat schreef ze samen met Eric Bazilium, die we kennen als zanger en gitarist van The Hooters. Samen schreven ze dit nummer, wat mij betreft, de tweede hit voor Amanda Marshall, Believe in You.

0: Ja, dat was wat mij betreft de tweede hit voor Amanda Marshall. Believe in You, naast haar grote hit A Beautiful Goodbye. Kijk naar de tijd, zien we dat er kwart voor is geweest. En dus is het de hoogste tijd voor jawel, jawel, jawel, nieuwe muziek.
1: New music by Ricket Rocket Radio.
0: Ja, laten we beginnen met het nieuwste singeltje van A Perfect Circle. Ze zijn behoorlijk druk bezig, want ze zijn aan het toeren ter ere van die tour hier in Europa. Hebben ze deze single ook uitgebracht. En ze komen ook naar Nederland toe. 23 juni staan ze in 013 in Tilburg. En een dag later, de 24e, staan ze in AFAS Amsterdam. Dit is hun allernieuwste single, A Perfect Circle met Starless.

ja, heerlijk. Dat was de allernieuwste van de Perfect Circle Starless. En als je ze dus nog wilt zien, dan kan dat 23 juni in Tilburg en 24 juni in Amsterdam. Gaan we snel door met de volgende. En dat is een nummer van Violet Grohl. Ja, inderdaad, de dochter van Dave Grohl. Ze heeft namelijk haar allereerste album uitgebracht. Die kwam afgelopen vrijdag uit. Be Sweet To Me heet die. Tegelijkertijd met het album dropte ze een singeltje. En vind je dit nou gaaf en wil je haar in het echt zien? Ze komt nog naar Lowlands toe dit jaar. Dit is in ieder geval haar allernieuwste single. Back in the Cake, Violet Grohl.

Yeah, dat was de nieuwste van Violet Grow. Nummer van haar debuutalbum, Sweet to Me. En dit was Bug in the Cake. En als je ze nog wil zien, kom dus naar Lowlands toe. Kijk ik heel even naar de tijd. Ja, dan denk ik eigenlijk dat we alweer zijn toegekomen aan het allerlaatste nummer van deze avond. Maar wees niet getreurd, want volgende week zijn we er gewoon weer direct naar Muziek en Meer. Hier op Radio 794. Dan heb ik Rick het Rocket Radio weer compleet opnieuw gevuld. Onder andere met een nieuwe top 3 liedjes met glas in de titel. En heb je zelf nou suggesties voor bijvoorbeeld een Guitar Hero of een First Time's Charm? Stuur me dan gerust een berichtje. Je kunt me vinden op Instagram @RickTheRocketRadio. Stuur me een berichtje en dan gaan we kijken wat we ermee kunnen doen. Voor nu laat ik u achter met de allernieuwste van Shinedown, want die hebben namelijk een nieuw album uitgebracht. Het is hun 8e album en heeft dus ook de toepasselijke titel Eat. Zo simpel kan het zijn. En zij komen ook nog naar Nederland toe. Wederom naar Tilburg staan ze in 013. Daar zullen ze gaan verschijnen op 4 november. Dit is alvast hun allernieuwste single van hun nieuwe album, Young Again van Shinedown. Wens ik u nog een hele fijne avond en dan zie ik u hopelijk weer volgende week. Joejoe!

0: Rocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
3: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet. En daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
2: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity. Mijn naam is Johan te Bezag en ik zal vanavond de platen aan elkaar praten. Achter de knoppen zit Arthur Hagenburg, zoals vanouds. En ook vanavond hebben we natuurlijk weer een verborgen progparel. Met in de tweede uur de minder verborgen progparel. Maar dat vullen we aan met mooi nieuw werk van diverse artiesten. En ja, in de tweede uur zullen we het wat steviger aanpakken. Gaan we misschien wel een beetje richting de progmetal. Maar in het eerste uur natuurlijk een mooie symfonische en progressieve rock. Zoals jullie dat van onze gewend zijn. We begonnen met Shackery. Die band zal misschien niet iedereen kennen. Ze komen een beetje uit de hoek van Clepsydra. Ze komen ook uit Zwitserland. Met ook de zanger van Clepsydra die op Shackery meezingt. In ieder geval op dit mooie album Alja uit 2000. Tijd voor nieuw werk van Moonrise. Deze band timmert al een tijdje aan de weg. Hebben al best wat albums uitgebracht. Komen uit Polen. Zijn in 2008 begonnen. En nu is er nieuw werk. Het heeft even geduurd. 2019 was Travel Within kwam toen uit. En nu is er nieuw werk. No Rewind. En daar gaan we twee nummers van draaien. When We Played By Heart en All About You.

0: Moonrise, No Rewind heet het nieuwe album. En we draaiden daar When We Played By Heart en All About You van. Ja, een mooie nieuwe album met een nieuwe zangeres ook. Anna Batko, die voor het eerst meezingt op dit studioproject. Ik zie geen live datums, dus ik denk niet dat we ze snel live gaan zien. Maar je weet nooit waar het heen gaat. Ja, dan na dit nieuwe werk is het tijd om even in het archief te duiken. Arthur, kom er maar in.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Begin jaren 70 speelden toetsenist Tom Donkoort en bassist Fred Cullen in de band Odyssey. Toen deze Amerikaanse band in 1975 uiteenviel, zetten de twee hun samenwerking voort. Ze richtten de band Cathedral op. Ze besloten meer in de richting van de progrock te bewegen. Geïnspireerd door bands zoals Yes, Genesis, King Crimson en Gentle Giant. Samen met gitarist Rudy Perrone, drummer Mercury Caronia en zanger Paul Seal brachten ze in 1978 het album Stained Glass Stories uit. En ja, je hoort duidelijk de Yes-invloeden, maar je doet ze zeker tekort wanneer je ze een Yes-kloon noemt. Het album biedt meer dan voldoende unieks om als symfoprog-liefhebber van te genieten. Prima composities, gave baspartijen en volop mellotron. Aan de zang moet je wel even wennen. Paul Seal is technisch wat beperkt en neigt de vocalen wat theatraal aan te zetten. Maar als je daar dan een beetje aan gewend bent, biedt het album veel moois om van te genieten. Luister maar eens naar de epic The Search.

0: Een van de hoogtepunten op het album Stained Glass Stories van de band Cathedral uit de USA uit 1978. Het nummer heet The Search. Een tweede album is er nooit gekomen vanwege de afnemende populariteit van de progrock. De band stopte ermee. In 1990, toen de progrock weer een beetje in de belangstelling kwam te staan, werd het album opnieuw uitgebracht, ditmaal op CD natuurlijk. In 2003 bracht Fred Kellen de band weer bij elkaar. Na 3 jaar experimenteren leidde dat tot het album The Bridge. Nu wel met David Doug als vervanger van Rudy Perrone, de gitarist. Hoewel je duidelijk kan horen waar de roots van de band liggen, is The Bridge toch een verfrissend album geworden. Wellicht is het iets voor jou om daar ook eens naar te gaan luisteren. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, dankjewel Arthur voor weer in het archief duiken en weer een mooie progparel vinden. En iets wat we niet in het archief gaan vinden, althans nog niet, maar misschien over 20 jaar wel, wie weet, is Rick Miller. Rick Miller is een Canadese componist en multi-instrumentalist die in de halverwege de jaren 80 al indruk maakte met New Age muziek. Maar sinds begin 2000 maakte hij echt ook progrock met invloeden als Genesis, Pink Floyd en de Moody Blues. Vanaf 2004 is er een reeks van albums verschenen, 17 om precies te zijn. En dat is inclusief het onjuist verschenere nieuwe album Temporal Illusion. Dus daar gaan we 2 nummers van draaien. The King of Man en Gargoyles.

Irvine Space Cadet, de live registratie die in mei in Luxor in Arnhem te horen was. Tijd voor nieuw werk in de vorm van Hex. En dat schrijven H-E-K met een hoofdletter Z. Deze band timmert al best wel een tijdje aan de weg. Hebben al een aantal albums uitgebracht. En onlangs is het nieuwe album Quisma verschenen. En dat is een waar conceptalbum geworden over een dystopische toekomst. Waarin er een dictator is. En nou ja, het is allemaal niet heel gezellig, zullen we maar zeggen. Het doet een beetje denken aan het album The Astonishing van Dream Theater. Wat mensen wellicht kunnen kennen. Daar zijn de meningen wat over verdeeld. Of dat nou een goed album was of niet. Laten we het daar maar niet over hebben. Dit album zit wel degelijk een beetje in diezelfde hoek wat dat betreft. Laten we maar eens gaan luisteren. The future is here.

Hex, The Future Is Here van het album Quisma. Een nieuw album dus, echt een conceptalbum, bestaat ook uit twee schijfjes. Met op beide schijfjes een lang nummer van 23 en 21 minuten. Dus ja, best wel wat werk, best wel een lange album, maar zeker de moeite waard als je het mij vraagt. Dus ga vooral luisteren. In het eerste uur draaiden we Cathedral met The Search uit 1978 van het album The Stained Glass Stories. Dat was onze verborgen progparel van deze week. Bedankt Arthur nogmaals voor het uitzoeken. In datzelfde jaar kwam er ook een andere band met een nieuw album. Rush bracht in dat jaar Hemispheres uit. Een toch wel goed ontvangen album. En daar staan ook best wat nummers op. Dus daar hebben we een nummertje van uitgezocht. La Villa Strangiato. Wat de subtitel heeft. An Exercise in Self-Indulgence. En het gaat een beetje over de nachtmerries die Lyson had tijdens toeren. En daar gaat dit nummer dus over. Nou, klinkt ook weer niet heel gezellig, maar levert vast hele mooie muziek op. Laten we snel gaan luisteren. La Villa Strangiato.

0: Rush, La Villa Strangiato van het album Hemispheres uit 1978. Hetzelfde jaar als onze verborgen pochparel van Cathedral die we in het eerste uur draaiden. Mocht je die trouwens nog terug willen luisteren, dan kan dat natuurlijk altijd. Tijd dan weer voor wat nieuw werk, in dit geval van Carsius. Carsius is een Canadese band, maken jazz, rock, fusion. Zeker ook wel prog hoor, als je het mij vraagt. Vorig jaar, 2022 alweer, verscheen Grey, White, Silver, Yellow and Gold. Een hoogtepunt, als je het mij vraagt. En nu is er een nieuw album, Black Soul Sickness. Dus daar gaan we maar wat van draaien. Out of Nothing.
1: Nieuw in Simfo City.

Tarsius, Out of Nothing, van hun nieuwe album Black Soul Sickness uit 2026. Ja, mooi werk wel weer als je het mij vraagt. Er staan nog een aantal mooie nummers op. Wello bijvoorbeeld, de titeltrack, kan ik zeker aanraden. Dus zeker een luisterbeurtje waard als je van de wat stevigere progmuziek houdt. Tijd dan voor wat bekender werk weer. Porcupine Tree bracht in 2005 het album Deadwing uit. Werd ook goed ontvangen trouwens destijds. Een mooi album met wat stevigere nummers, wat rustige nummers. Ja, daar gaan we maar weer eens wat van draaien. Leek ons wel weer tijd worden. We gaan luisteren naar Shallow.

Porcupine Tree, a Shallow van het album Deadwing. Dat was overigens het best verkochte album van de band. Totdat de opvolger uitkwam, Fear of a Blank Planet, een aantal jaren later. Verkocht nog iets beter en had daarmee die titel niet meer, helaas. Tijd dan weer voor semi-nieuw werk. Twee weken geleden draaiden we al een nummer van dit album. We hebben het over Falling Together van Event Horizon. Daar draaiden we toen het nummer Past Life Parable van. Het leek ons goed om die nog eens even er weer terug bij te pakken. Want dit is toch echt wel een bijzonder album als je het mij vraagt. De band heeft al wat albums uitgebracht. 2023 het album A Cell to Call Home. Wat echt een beetje hun doorbraak was, denk ik. En nu dus het vervolg Falling Together heet het album. De band gaat wellicht trouwens, heb ik uit betrouwbare bron begrepen, over een aantal jaren toeren ook door Europa. Het is een Amerikaanse band, dus het is toch altijd een beetje lastig voor ze, denk ik. Maar hopelijk komen ze een keer ook naar Nederland. We gaan het zien. Tijd om er weer wat van te draaien. We gaan het lange nummer draaien, de starttrack van dit album. In Alone and Dreary World.

Ja, terwijl we nog even doorluisteren naar In a Lone and Dreary World van Event Horizon, moeten we helaas ook een einde maken aan het tweede uur van SimpoCity deze avond. Mochten jullie ons willen terugluisteren, check even onze website www.simpocity.nl. En op progrock.nl zijn we meerdere malen per week te horen. Dus check daar even onze uitzendingen. Graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er